0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gayapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: muziek en sport. Connect verbindt Midden-Gelderland.
1: De verbinding in Midden-Gelderland. Connect.

Dit is Bas ter Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

dat ik straks zonder veel te klein en veel te kil ben en me niet kan vinden. Ik zal vandaag de storm bedwingen en dan later razen tot ze stil is met jou bij mij. Kan ik alles, wil ik alles en ik weet dat ik straks zonder veel te klein en niks meer waard ben en geen dag meer door kan. Het komt door jou, dat komt gewoon door jou.

0: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. Hij viel eerst een avondwinkel in Overschie aan en daarna 2 tankstations elders in de stad. De politie heeft een helikopter ingezet en roept mensen op de man niet zelf te benaderen. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld, omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van de mishandeling van een 6-jarig meisje en een 7-jarige jongen. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Het is de grootste dinosaurus die ooit in Oost-Azië is gevonden. Hij woog evenveel als 9 olifanten en was 2 keer zo groot als een Tyrannosaurus rex. De botten werden al 10 jaar geleden in een rivierbedding gevonden en sindsdien onderzocht door Britse en Thaise onderzoekers, die de nieuwe soort de Nagatitan gaiapumensis noemen, een verwijzing naar de vindplaats in Thailand. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Dit om de verdediging van het land minder afhankelijk te laten worden van de Verenigde Staten. Het bedrijf Firepoint heeft dit jaar al 2 satellieten gelanceerd. Het Oekraïens bedrijf zou ook werken aan een pan-Europees luchtverdedigingsschild. Het weer. Aan de kust nog kans op een bui. De temperatuur gaat vannacht terug naar 7 graden in het westen en naar rond het vriespunt in het oosten. Vrijdag opnieuw een mix van zon en buien. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: altijd als eerste op de hoogte.
1: De verbinding in Midden-Gelderland.
0: De verbinding in Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.
0: Dit is Connect.
3: All the times that you rain on my parade. And all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws. In Rotterdam heeft een man vanavond 3 verschillende overvallen gepleegd en is voortvluchtig. Hij rijdt volgens de politie op een zwarte scooter met een bak van thuisbezorgd achterop en hij draagt een witte helm van hetzelfde merk. In Stadskanaal heeft een groep mensen ruiten ingegooid van de woningen van 2 vrouwen die verdacht worden van ernstige kindermishandeling en die vandaag vanwege de maatschappelijke onrust vervroegd zijn aangehouden. De burgemeester heeft een noodverordening voor het gebied ingesteld omdat op de sociale media oproepen verschenen tot acties zoals brandstichting. In Thailand zijn de resten van een nieuwe soort dinosaurus opgegraven. Volgens een bericht in de Financial Times gaat een Oekraïense wapenfabrikant de komende jaren tientallen eigen satellieten de ruimte inbrengen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Volgens hem spraken beide leiders onder meer over de Straat van Hormuz en de spanningen met Iran. De Amerikaanse president beweert ook dat Xi Jinping hem feliciteerde met recente Amerikaanse militaire successen. China heeft zijn uitspraken voorlopig niet bevestigd. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huizen Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. En de Amerikaanse president Trump zegt dat de relatie tussen de VS en China hopelijk sterker en beter is dan die ooit is geweest. Trump bracht een tweedaags bezoek aan de Chinese president Xi Jinping in Beijing en gaat vandaag naar huis. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

0: heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte in heel Midden-Gelderland. Met Connect.

Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Na een wandeling vanuit Wells Bay keerde de man van in de 50 niet terug. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. De vermiste man werkt op Saba aan de bouw van een zendmast. Het eiland is een bijzondere gemeente van Nederland in het Caribisch gebied en de kleinste gemeente van het land. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Tijdens de mars door de oude stad arresteerde de politie 13 mensen bij geweld en confrontaties. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. Palestijnse inwoners zien de mars als provocatie omdat hij de Israëlische inname van Oost-Jeruzalem in 1967 herdenkt. Een bezoek van de uiterst rechtse minister Ben-Gvir aan de Tempelberg zorgde voor ophef. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. De onderhandelingen gaan vandaag verder. Israël en Libanon zijn officieel nog in oorlog, maar praten na tientallen jaren opnieuw met elkaar. Vorige maand werd er een staakt het vuren afgesproken, al gaan de gevechten tussen Israël en Hezbollah nog door. Daarbij vallen dagelijks doden in Libanon. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hiveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2 uur en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 2:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

lading. Niets lijkt goed genoeg, kan alleen maar falen. Alles is politiek, niets meer relatief. We nemen het voor lief, niets in perspectief. Alles is negatief, iedereen in negatief. Kleur wordt zwart en zwart wordt wit.

0: dust, all that I adore.
1: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Een Nederlandse wandelaar is op het eiland Saba vermist geraakt. Er is een grootschalige zoekactie gestart met onder meer een drone met een warmtecamera, de kustwacht en een helikopter. Tienduizenden Israëli's hebben deelgenomen aan de jaarlijkse vlaggenmars door Jeruzalem onder toezicht van duizenden veiligheidstroepen. Deelnemers riepen haatleuzen als dood aan de Arabieren. De gesprekken tussen Israël en Libanon in Washington zijn volgens de Verenigde Staten positief en productief verlopen. Beide landen hopen via de gesprekken tot een duurzamer bestand te komen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zoekt naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen, een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïense autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de 4 landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Samen met Aruba en Sint Maarten zullen Nederland en Curaçao dit najaar voor het eerst samenkomen. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Sint Maarten heeft al aangeboden deze eerste conferentie te organiseren. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere

0: Slagwerkgroep Crescendo uit Zevenaar betreedt op 29 mei... het podium van poptempel Luxor Live in Arnhem. A Live Percussion Tribute to Avicii is een unieke crossover... tussen elektronische dance, popmuziek en slagwerk. De slagwerkers brengen een set waarin nummers van Avicii... een nieuwe gedaante krijgen. Denk aan Wake Me Up en Hey Brother. De vocale hoofdrollen zijn in handen van Gio Kemper... en vocal coach en performer Jorien Arndt. Het optreden begint om 8 uur. Muziekcafé De Lantaarn in Zevenaar houdt op 30 mei... een nieuwe editie van het Open Podium. Vanaf 8:30 wordt het publiek verrast met een gevarieerd programma... vol singer-songwriters, bands en andere artiesten. Iedereen is welkom om te genieten van muziek en creativiteit. De locatie is de Hoge Bonger 3 in Zevenaar... en de avond duurt tot 11:30. De Liemerse Landloop viert op zondag 31 mei haar 25e jubileum. Dit hardloopevenement is er voor iedereen, van beginner tot ervaren loper. Het parcours loopt door het gebied van Ooi en Oud-Zevenaar en is snel en gecertificeerd. Deelnemers kunnen kiezen uit de 10 kilometer, 5 kilometer, 3 kilometer of de populaire 5 kilometer teamrun. Voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar is er een gratis kidsrun van 500 of 1000 meter. Voor inschrijving of informatie bezoek de website limmerselandloop.nl. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.
2: Oh, ik geloof in...

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïense hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Er komt een jaarlijkse koningsrijksconferentie voor de vier landen uit het Nederlandse Koninkrijk. Dat heeft premier Jette bekendgemaakt bij zijn bezoek aan Curaçao. Besproken wordt hoe de onderlinge band kan worden versterkt en gezamenlijke problemen aangepakt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect, thuis in Midden-Gelderland.

elke werkdag op Connect. Afslag 2.4 met regionale muziek, de laatste actualiteiten en de stem van Peter. Afslag 2.4, de muzikale vitamines tijdens jouw werkdag.

0: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten, zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Luister Connect in heel Midden-Gelderland.

0: deinen Dealer mit dem Lächeln im Gesicht.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het dodental in Kiev door Russische aanvallen is opgelopen naar zeker 21. De Oekraïnse hoofdstad heeft een dag van rouw afgekondigd. Meerdere locaties werden onder vuur genomen. Een appartementencomplex stortte in. Rusland heeft sinds woensdag meer dan 1500 drones op Oekraïne afgevuurd. In totaal kwamen daarbij 27 mensen om. De aanvallen op Oekraïne zijn de zwaarste sinds de start van de oorlog, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Er waren beperkingen ingesteld na een verzoek van de staat Louisiana. Die wil strengere abortusregels en verzette zich tegen het verzenden van de pil. Sinds 2022 bepalen alle Amerikaanse staten zelf hun beleid na het schrappen van het federale recht op abortus. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Rond 2 uur vannacht kreeg de politie een melding van gehoorde schoten. In een park troffen agenten en ambulancepersoneel een zwaargewonde man aan. Hij overleed ter plekke aan zijn verwondingen. De politie heeft nog niemand aangehouden en is dringend op zoek naar getuigen. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof heeft het versturen van de abortuspil per post voorlopig gehandhaafd. Die beslissing komt na een verzoek van de fabrikant om een eerdere blokkade door een lagere rechtbank op te heffen. Bij een schietpartij in het Limburgse dorp Vaals is een man om het leven gekomen. Het slachtoffer is een man van 27 uit Vaals. De dader of eventuele daders zijn nog op de vlucht. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. In het oosten van het land begint de dag overwegend droog, maar in het westen is het bewolkt en regenachtig. In de loop van de dag breiden de buien zich over het hele land uit. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

politiek en actualiteiten in het programma Connected. Elke woensdagavond van 8 tot 11 uur word je verbonden met wat er in jouw regio speelt. Op woensdag ben je overal thuis. Vanaf 8 uur met John. Connected op Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld, meldt het ministerie van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. In een straal van 10 kilometer rond het bedrijf geldt nu een maand lang een vervoersverbod. Dat betekent dat er vanuit dit gebied geen vogels of eieren mogen worden vervoerd. 25 andere pluimveebedrijven in het gebied worden ook getroffen. Zij moeten hun kippen ophokken. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lijn.

Ja, goedemorgen. Ontzettend leuk dat je weer aan het luisteren bent hier naar Connect. Ja, ik zit hier gezellig weer er helemaal klaar voor. En ik hoop natuurlijk, jij ook. Heb je ondertussen al een bakje koffie gepakt? Dat hoop ik wel. Want het is natuurlijk vrijdagochtend. Morgen is het lekker weekend, dus hou nog even vol. Voor vandaag heb ik natuurlijk een aantal leuke items weer klaarstaan. Ik ga het in ieder geval hebben over het Songfestival, over de Efteling en natuurlijk het vrouwenfeitje van de dag. En in het tweede uur heb ik het Let's Talk moment en natuurlijk Draai jouw plaat. Dus ben je hier nou nog niet bekend mee? Ga dan zeker dan even goed hiernaar luisteren. Want je kan je eigen plaat aanvragen. Dat is het laatste half uur, dus dat begint om 11:30. Doe dat zeker even. Dat kan dus naar 0316. 6x3. Ja, dan kun je gewoon hier je eigen plaatje terug horen op Connect. Hoe leuk is dat? Nou, ik zal zeggen, luister nu lekker verder, want ik heb een aantal hele leuke plaatjes voor je klaarstaan.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Je luisterde naar Hemelsblauw hier op Connect. Nou, ik heb een gezellige verrassing, want ik heb hier bij mij iemand in de studio zitten.
1: Wie is het dan?
0: Ja, dat is, mag je raden? Eén keer, twee keer. Wie is het?
2: Gerard Joling.
0: Gerard? Ik denk dat me... Hey Gerard! Of, anyways, nee, het is
2: Gordon.
0: Gordon. Ja, nee, die is op een andere zender deze vrijdagochtend.
2: Hij heeft een nieuw liedje, hè, met Replay.
0: Echt?
2: Ik vind hem eigenlijk best wel catchy.
0: Ik heb geen idee, ik heb het niet gehoord.
2: Ja, ik vind hem best wel catchy.
0: Zometeen luisteren dan.
2: Ja, ik zorg er wel voor dat hij erin komt.
0: Nee, goed. Maar Rick, gezellig dat jij er bent. Want Rick is het hier in de studio op deze vrijdagochtend. Ja, we hebben het even omgedraaid nu.
2: Ja.
0: Want normaal ben ik bij jou in het programma op zaterdagmiddag.
2: Ja, normaal ben jij mijn sidekick en nu ben ik jouw sidekick.
0: Ja, gezellig toch?
2: Ja, daarom. Dat is alleen maar gezellig.
0: Ja, ik dacht, nou, laten we Rick maar eens even binnenhalen. Want sorry, ik ben er morgen weer niet bij jou.
2: Laat maar weer zitten.
0: Ja, niet zo goed, hè? Maar
2: nee, het is een gevoelig punt. Ik merk dat ik weer een beetje verdrietig raak. En
0: sorry.
2: Ja, ik moet zo even met Harm zitten.
0: Want, ja,
2: dat
0: snap
2: even
0: ik.
2: Even uithuilen, want dit is... 3 weken achter elkaar.
0: Ja, sorry. Nee, ik zal weer snel bij zijn. Dat komt helemaal goed. Maar ik wou het even met jou hebben over het Songfestival. Want,
2: oh god, ja, dat is ook bezig, hè?
0: Het Songfestival is weer begonnen. We hebben nu de twee eerste finales. Of ja,
2: de halve
0: twee
2: finales.
0: Halve finales hebben gehad. En dan zaterdag, dan is de grote finale. Heb jij er iets van meegekregen dit jaar?
2: Ik heb er niks van meegekregen. Het is dat jij mij woensdag vertelde van, joh, ik ga het Songfestival kijken.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, oh ja, dat is ook weer gaande. Ik was het helemaal vergeten. Ik heb wel wat dingen gezien van Engeland met Mom, I Got a Computer of zoiets.
0: Ja, ja,
2: dat
0: ja.
2: Dat ik echt denk van, wat is dit nou weer voor vage versie van, nou, wat was de vorige keer van die, Finland was dat volgens mij. Finland of IJsland met die,
0: ik zit echt,
2: Gaatje Vrijer of zo.
0: Ja, ik,
2: diegene die had moeten winnen, maar toen kregen we corona.
0: Ja, dat was verdrietig, hè? Dat vond ik echt heel jammer.
2: Dat was echt heel jammer.
0: Ja, ja, ik heb wel gekeken. Ondanks dat Nederland niet meedoet. Want ik ben wel altijd van de Nederlanders. Dat, hup, Nederland. Maar helaas, ja, ik snap wel dat Nederland niet meedoet. Ik vind het ook groot gelijk.
2: Klein feitje, Nederland doet technisch gezien wel mee.
0: Ja, dat klopt.
2: Want hun doen een heel groot deel van de techniek. Want de ploeg die in Rotterdam toen heeft meegeholpen, die is speciaal gevraagd van, jongens, willen jullie toch weer, toch weer komen? Want,
0: maar dat is wel echt top. Want dat zegt dus dat gewoon Nederland toch wel echt heel erg goed bezig is.
2: Ja, wij zijn op zich op het audiovisuele deel zijn wij best wel sterk.
0: Ja, dat is toch wel echt een compliment.
2: Dat is toch een compliment.
0: Ze hebben gewoon gekeken naar ons bij Rotterdam en dachten, ja, dit was zo goed, wij willen dit ook hier.
2: Maar weet jij nog wie er gewonnen heeft in Rotterdam?
0: Oeh, wacht. Was dat niet Maanskin?
2: Ja, ja.
0: Als ik het goed uitspreek.
2: Het is wel grappig, elke keer volgens mij rondom de Songfestivalperiode, als je bij de AFAS loopt in Rotterdam, dan hoor je dus bij de stoplichten, hoor je Zeti Bueno.
0: Dat wist ik helemaal niet.
2: Ja, serieus.
0: Dat vind
2: ik heb er een keer gelopen. En dan hoor je dus het Italiaanse liedje van het Songfestival.
0: Oké.
2: Dat is ook echt wel heel grappig.
0: Dat is wel een leuk feitje. Ja. Die wist ik nog niet.
2: Ik weet niet of ze dat nou nog steeds doen, maar...
0: Ja. Nou, een keer ontdekken dan maar. Ja. Goed. Nou, ik heb in ieder geval ondertussen een nieuwe plaat klaarstaan. Dus ik zeg, laten we die maar gewoon eens lekker gaan draaien. Het heeft in ieder geval te maken met het Songfestival. Volgens mij was dit het nummer van 2 jaar geleden, als ik dat zo goed zeg.
2: 2024, ja.
0: Ja.
2: Van Noorwegen?
0: Ja, volgens mij... Nee, Kroatië. Van Kroatië,
2: oh ja, Kroatië
0: was dit, natuurlijk.
2: Over
0: dit had
2: Noorwegen
0: ik moeten weten.
2: Gesproken. Hun zijn teruggefloten, hè, dit Songfestival.
0: Klopt,
2: ze waren te sexy. Dat ik bij mezelf denk, nou, kijken we even twee jaar terug naar Engeland.
0: Maar,
2: dat ik denk met die Years and Years gozer, die stonden net niet naakt op het
0: podium. Ook gewoon nu, hoor. Ik bedoel, ik heb zitten kijken, maar er staan echt mensen gewoon in hun blote kont. Dus ik weet niet, maar maakt niet uit. Maar
2: het is
0: niet
2: toch
0: jammer
2: met Janka af en toe met het Songfestival.
0: Ja, daarom. Nou, het geeft allemaal niet. Wij gaan in ieder geval nu luisteren naar Rim Tim Taga Dim, als ik het goed uitspreek. We gaan gewoon lekker luisteren.
2: Oh, lekker.
0: Lekker, hoor.

0: How do you sleep? Ja, Rick. Ja,
1: best wel prima eigenlijk.
0: Ja. Heb jij vannacht goed geslapen?
1: Ik zag me kussen. Ik heb heel eventjes naar YouTube gekeken. En toen was het...
0: Je dacht, het is
1: weg.
0: Het is klaar. Dag.
1: Ja, maar wel weer vroeg wakker.
0: Ja?
1: Ja, vreselijk. Ik heb van die gordijnen en dat... Dat zijn niet van dat zijn van die licht doorlatende gordijnen. Mijn ouders die dachten, dat is grappig, want ik heb altijd mijn gordijnen dicht zitten, want anders zie ik mijn computerscherm niet.
0: Ja.
1: En dan, we denken, nou, laten we die jongen toch nog een beetje zonlicht geven. We doen van die doorschijnende gordijnen.
0: We gunnen het hem.
1: Ja, maar dat merk je 's ochtends in de zomer om 4:30 ook wel.
0: Maar ik heb ook zitten kijken. Volgens mij gaat de zon, ik zit nu te kijken hoe laat de zon opgaat, maar het is echt steeds vroeger. En op een gegeven moment 21 juni is volgens mij de langste dag, als ik het zo goed uit mijn hoofd heb.
1: Ja, dan,
0: nee, 20ste is het de langste dag en de 21ste is het de eerste zomerdag. Zo, ik moest het heel even goed bekijken. Het zon die gaat, ja, zonsopkomst is dus om 5:42.
1: Maar,
0: dus dat is echt vroeg.
1: Heb jij ook lekker geslapen?
0: Nee, niet echt. Ik heb echt laatste nachten, maar daarom dat ik dit ook even benoem, laatste nachten ben ik dus alleen maar heel rumoerig en ja, aan het soort slaapwandelen. Zonder dat ik zeg maar ga wandelen.
1: Slaapwandelen.
0: Ja, maar ik zit dus nu gewoon in mijn bed. Dus nou, ik ga dan gewoon laatst ook. Ik werd wakker. Nou, niet echt, want ik sliep. En for some reason dacht ik, ja, het is tijd om op te staan. Dus ik doe mijn gordijnen open en ik kijk gewoon echt zo een minuut lang dood uit mijn raam. En ik denk, het is donker. Maar
1: heb je een ouders helemaal niks van 3 uur s'nachts bij de koelkast gezien?
0: Nee, maar wel. Ik heb wel eens met mijn...
1: Eten.
0: Nee, dat niet. Naar beneden ben ik nog nooit geweest. Even afkloppen.
1: Weet je dat zeker?
0: Weet ik niet. Eigenlijk geen idee. Maar,
1: heb je van die speciale sloten op je deur? Dat je gewoon s'nachts een soort kluizen eerst open moet maken om niet naar buiten te lopen?
0: Nee. Maar ik heb dus wel eens een keer... Dat vond ik echt erg. Toen dacht ik
1: op Arnhem Centraal.
0: Nee, dit is zo overdreven. Ik ga stuk. Nee, ik heb dus een keer mijn telefoon heb ik gewoon gepakt en ben dus berichtjes gaan typen naar mensen. Dat vond ik dus echt heel erg.
1: Dat was dat rare appje die ik gisteren kreeg.
0: Ja, sorry.
1: Denk al. Pincodes en bankrekeningnummers.
0: Ja,
1: en,
0: sorry. Ik dacht, ik dump het. Nee, maar dat vind ik toch wel echt. Toen schrok ik. Toen dacht ik, oké. Ik moet mijn telefoon niet, denk ik, meer bij mij, naast mij neerleggen. Want dan kijk je 's ochtends terug en dan denk je, wat stuur ik hier om 3 uur 's nachts naar deze persoon? Wat is er gebeurd? Ja, heel erg apart. Dus,
1: ik dacht dat ik rare dingen in mijn slaap deed, maar dit?
0: Ja, nee, ik denk dat ik het eens een keer ga opschrijven. Speciaal voor jullie die nu aan het luisteren zijn. En dan krijg je voor mij een mooi verhaal over mijn bijzondere nachtavonturen. Maar voor nu, laten we eerst maar eens lekker weer een plaatje gaan draaien.

0: Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Op een pluimveebedrijf in Biddinghuizen is vogelgriep vastgesteld. Alle 55.000 kippen op het bedrijf worden gedood. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Barneveld en Hoevelaken 4 kilometer met ruim 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, twee rijstroken zijn dicht. Verder veroorzaken grenscontroles file op de A12 van Arnhem naar Oberhausen. Voor de Duitse grens nu een kwartier oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Het is weer tijd voor het vrouwenfeitje van de week. Ja, dit feitje, dat komt, of nou, een feitje dat altijd elke week weer terug in mijn programma komt. Vandaag hebben we weer een hele bijzondere. Het gaat namelijk vandaag over geboorten. Ja, een opmerkelijke historische feit is dat mevrouw Valentina Vasiljev, als ik het goed uitspreek, uit Rusland naar verluidt 69 kinderen heeft gekregen. Ja, jeetje, 69. Kun je dat even beseffen? Wat haar dus een van de meest vruchtbare vrouwen in de geschiedenis maakt. Deze vrouw die was waarschijnlijk geboren rond 1707 en overleed in 1707.

0: 1782. Zij is 27 keer bevallen zij is 27 keer bevallen. En het was elke keer niet één kind. Het waren elke keer meerdere kinderen. Dus vandaar die 27 keer bevallen. Ja, zij is dus het meest bevallen van een tweeling. 7 keer van een drieling. En zelfs 4 keer van een vierling. Ja, dit is toch bizar. Ik krijg hier Rick, die loopt hier de studio in en die kijkt echt met bijna uitpuilende ogen naar mij.
1: Ik volg het halve verhaal, maar ik zit echt met...
0: Ja, dit gaat echt over geboorte en vruchtbaarheid. Welkom in het vrouwenfeitje van vandaag.
1: Oké, dan.
0: Ja, dit is een... ik vind hem echt gewoon ook een beetje eng, moet ik eigenlijk zeggen.
1: En hoe vaak een vierling zijn nou? 4 keer?
0: 4 keer een vierling, ja. Dat is toch bizar. Ik zou er niet eens aan moeten denken.
1: Man, dan ben je blij dat je de eerste eruit hebt. Moet je er nog 3?
0: Ja, dat
1: maar hoe groot is die buik dan ook?
0: Ja, dat kunnen we dus niet terugvinden. Omdat deze vrouw dus uit de jaren 1700 en alles komt. Maar ik zag deze voorbij komen en ik dacht... Oké, ik moet jullie even iets meer informatie ook vertellen... dan dat ik normaal doe, want ik vind deze heel bizar. Dus...
1: Oké, dan. Nou ja, ja. Dan heeft ze er waarschijnlijk zin in gehad.
0: Blijkbaar wel, ja. Dus waar ik in ieder geval zin in heb, is een lekker plaatje draaien. Dus dat gaan we doen. We gaan luisteren naar Ik Wil Dansen. Van Vrouwtje.

0: Ja, we zijn hier nog steeds gezellig in de studio. Rick, die zit hier ook nog steeds gezellig bij.
1: Hallo.
0: Hallo, wij zitten hier namelijk om gewoon een beetje te discussiëren over het Songfestival. Ja, want we hebben het hier over de kleren bij het Songfestival. Ja, het valt best wel op dat sommige kleren, dat daar gewoon best wel gedoe over is. Er is inderdaad een probleem geweest. Ik weet niet meer, volgens mij, Noorwegen,
1: die was te sexy gekleed.
0: Dat was te sexy. Nou, ik heb dat teruggekeken. Ik dacht, dit vind ik hartstikke meevallen. Vooral als je het vergelijkt met wat de anderen op het podium aan hebben. En ik kan je zeggen, dat is wat niks. Dus, ja.
1: Kijk, we kijken natuurlijk nu naar dit jaar. Maar oké, Noorwegen is dan te sexy gekleed.
0: Mm-hmm.
1: Laten we alsjeblieft even terugkijken naar vorig jaar. Dat we onze winnaar, Nemo, op het podium hadden. Dat was gewoon een of andere horrorfilm. Ik weet het niet.
0: Ik zit echt te denken hoe...
1: En die stond te schreeuwen op het podium. En make-up die uitliep en alles. En ik denk, nou, dit is pure horror.
0: ja, maar je moet je wel beseffen. Deze guy, die staat, het is dan ondertussen bijna 1:00 s'nachts. Hij staat wel al de hele dag daar te springen en alles. Maar ik vind het wel...
1: Nemo heeft daarvoor gewonnen, hè?
0: Ja, oké.
1: Hij was gastoptreden.
0: Dat is waar, trouwens.
1: En er stond hij als een soort halve Alibaba-versie van Sia stond hij daar.
0: Ja, echt, het was best wel...
1: Het
0: is dus...
1: Finding Nemo.
0: Het is dus echt kunst. Dat is echt wel wat ik in ieder geval erover terug heb gezien. Maar ik op dat moment dacht ik wel echt... Ik dacht, wat gebeurt er hier? Ik was een beetje...
1: Ik dacht oprecht heel even... En daar moet je normaal geen grappen over maken. Ik dacht echt, die gast zit in een psychose of zo.
0: Ja.
1: Dat gaat niet goed met hem.
0: Nee, het was even een beetje schrikken inderdaad. Maar goed, dit jaar tot zover. Jij hebt het inderdaad allemaal niet gekeken.
1: Ik heb echt geen idee hoe iedereen eruit ziet. Maar waarom?
0: Nee.
1: Kijk, oké, Noorwegen wordt teruggevlogen.
0: Ja.
1: Maar dan hebben we volgens wel de Milkshake Man. Die staat vervolgens als een soort Benson Boone op het podium.
0: Ja, maar die staat daar ook al. Die staat in zijn strakke pakkie. Nou,
1: ja, maar
0: bijna alles klapt eruit.
1: Is dat dan niet aanstootgevend?
0: Ja, nee, ik weet het ook niet. Ik snap gewoon niet. Maar dat is dus precies ook het hele ding. Het hele probleem wat er nu zich afspeelt. Dat er worden een soort uitzonderingen gemaakt. Dat is hetzelfde wat er nu inderdaad dan gaande is met het hele Israël gebeuren. Eigenlijk, om het maar zo te zeggen. Ik bedoel. Hè, Rusland wordt eruit geflikkerd, die mag niet meer meedoen. Ja. Israël zit er nog steeds in. Maar goed, dat is,
1: dat is
0: een onderwerpje.
1: Ja, dat is een beetje een verf op mijn bedshow.
0: Ja.
1: Dat hou ik maar even zo.
0: Ja, daarom. Dus daar gaan we maar niet al te veel over zeggen. Maar ik bedoel in ieder geval ermee te zeggen dat er gewoon...
1: Het is een gevoelig puntje.
0: Ja, er worden gewoon uitzonderingen gemaakt. En dan denk ik, oké, jongens.
1: Ja,
0: en dat heb ik nu dan over kleren. Dat ik denk,
1: met een
0: waarom?
1: Andere, die mag nu wel live viool spelen. Dat ik denk van,
0: als
1: iemand
0: hoorde
1: lekker
0: dus,
1: wil drummen, laat hem lekker drummen. Dat hoort er toch bij. Dat is het Songfestival. Dat je als act zijnde moet je jezelf verkopen.
0: Precies.
1: En dan heb je vervolgens Maneskin, die staat te rocken, terwijl ze een bassgitaar geen eens echt bespelen. Dat ik denk van, Victoria, die kan dat zo goed.
0: Ja,
1: maar
0: dus dat is net jammer
1: alles
0: allemaal.
1: Het liefst met de band achterop. En dan niks live, alleen de zang.
0: Ja. Nou goed, hè. Het is helaas allemaal iets meer dan alleen zingen en het hele gebeuren. Maar goed, helaas. Morgen is in ieder geval de finale.
1: Wie denk jij dat gaat winnen?
0: Ik heb wel een aantal favorietjes. Volgens mij, ik kijk even hier naar links. Volgens mij was dat Finland ook, toch? Stijnmar, ik gooi jou even aan. Finland was wel een goed land, toch?
2: Finland vind ik ook persoonlijk goed. Maar zoals je net zegt, dit jaar heb ik ook alles zitten kijken. En ik zou het ook eigenlijk niet weten. Zweden had ik dit jaar echt veel meer van verwacht. Want het was normaal gesproken Zweden echt productief.
1: Die zijn
2: heel
1: goed.
2: Hadden
1: ze een vorige keer... We gaan helemaal naar Baste.
2: Ja, maar dat was wel goed.
0: Die was echt heel leuk.
2: Dat was ook een medezinger, maar dit jaar was...
0: Nee, ik heb geen favoriet eigenlijk. Ik heb niet zoiets van, dit is de winnaar.
2: Nou, dat zeg je heel goed. Heel mooi verwoord.
0: Ja, nou goed. Dus daar ga ik hem dan ook bij afsluiten. Want anders kunnen we nog heel erg lang doorpraten.
1: Nou, we hebben nog een uur, toch?
0: Ja, precies. Dus ik zou zeggen, blijf lekker luisteren.
1: Over kleding gesproken.
0: Nee, in het volgende uur dan hoor je mij gezellig nog. En natuurlijk ook Rick, want die zit hier gezellig bij. We gaan verder luisteren.

0: De Connect Update. Met een overzicht van het nieuws uit de regio. Vanavond, 6 uur, op Connect TV.
1: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apel.
2: Ondernemers opgelet.
3: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
1: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apel.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Mensenrechtenorganisatie The Rights Forum gaat aangifte doen tegen Tweede Kamerlid Marcus Sauer om zijn uitspraken over Palestijnse vluchtelingen. Tijdens een interview zei Marcus Sauer dat Nederland Palestijnse asielzoekers met maximaal geweld bij de grens moet tegenhouden. Volgens The Rights Forum zijn de uitspraken van Marcus Sauer niet alleen moreel verwerpelijk, maar zetten ze aan tot geweld. Dat is bij wet verboden. In de Franse stad Nantes is gisteravond een 14-jarige jongen doodgeschoten, zo meldt de Franse politie. Bij die schietpartij in de wijk Port-Boyer raakten ook twee anderen gewond, onder wie mogelijk een minderjarige. Volgens Franse media kwamen de daders op een motor en vluchtten ze daarna weg. De autoriteiten onderzoeken of het incident verband houdt met het drugsmilieu, zoals eerdere schietpartijen in dezelfde buurt. Eind vorige maand viel daarbij ook al een dodelijk slachtoffer. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na berichtgeving in de Telegraaf. Banenverlies wordt niet uitgesloten. Het bedrijf schrapte geen vluchten, in tegenstelling tot moederbedrijf KLM. Transavia zei eerder al een extra brandstoftoeslag te rekenen om de hoge kosten deels op te vangen. Om de kosten niet geheel door te berekenen aan de reiziger wordt nu 10 miljoen bezuinigd. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Veel vertraging is er vanmorgen op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer stilstaand verkeer met bijna een uur extra reistijd. Er is daar een ongeluk gebeurd, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.

0: Dit is Connect met Natasha.
1: Ontzettend leuk dat je nog steeds aan het luisteren bent hier op Connect. We zitten inmiddels in het tweede uur en dat betekent dat we dus doorgaan naar het Let's Talk moment. Dus daar gaan we zo meteen naartoe. Maar eerst nog even lekker luisteren.

We zijn inmiddels aangekomen bij het vrouwenfeitje. Of nee, wat zeg ik nou? We zijn inmiddels aangekomen bij het Let's Talk moment, wil ik zeggen. Ontzettend leuk dat je in ieder geval nog aan het luisteren bent. Ik heb een verhaal. Rick zit hier te kloten. Ik probeer hem gewoon te negeren. Rick, anyways, we zijn aangekomen dus bij het vrouwenmoment van de week. Het Let's Talk moment. Ik heb een verhaal mogen ontvangen, dus ik ga het meteen even voorlezen. Komt-ie. Oké, hierbij. Ik heb een hele tijd bij een supermarkt gewerkt. En bij die supermarkt zijn er altijd best wel veel mannekes. Mannekes, ja, dat staat echt teamleiders en etc. En er was op een gegeven moment een man die niet heel veel ouder was dan ik. En ik was aan het begin gewoon een beetje met het flirten bezig. Gewoon dat soort dingen. Maar er werd op een gegeven moment, naast de sleur, werd het ook gewoon wat opmerkingen gemaakt die eigenlijk zo net niet kunnen. En dat ging van kwaad tot erger. Totdat hij op een gegeven moment, nee, ook aan mij ging zitten. En nou ja, op een gegeven moment had ik contact met hem gekregen via online Snapchat. En op dat moment, toen was het dus eerst nog wel prima. Hij maakte soms een beetje wat opmerkingen van waarvan ik dacht van oké, misschien kan het niet helemaal, misschien wel, I don't know. Maar ik was ook nog jong op dat moment. Dus toen dacht ik van, oké, aandacht, dat is misschien wel leuk om te hebben. Dus dan vind ik het niet zo erg op dat moment. Maar achteraf gezien is het echt gek, te gek voor woorden. Maar dat ging van kwaad tot erger. Want omdat ik dus nog jong was, toen moest ik er mee dealen en doen. En op eerste tijd heb ik er niks mee gedaan, omdat het allemaal nieuw was. En ik vond het bizar dat mannen eigenlijk gewoon open spel ermee krijgen. Heel veel meiden die hebben dus, omdat ze zich schamen of bang zijn om mensen iets over te vertellen van wat er is gebeurd in het verleden, omdat ze nog jong waren, was dat echt wel een ding. Dus dat is ook wat ik niet heb gedaan. Ik heb uiteindelijk het wel tegen mijn manager durven zeggen. En die jongen die is dus uiteindelijk meteen ontslagen door wat er is gebeurd. Ja, ongeveer 5 maanden later, toen duurde het duurde wel even lang voordat hij werd ontslagen. Maar ik wil dus uiteindelijk mee zeggen dat je echt voor jezelf moet opkomen. Want je hoeft het niet alleen maar bij jezelf te laten. Je hoeft het niet bij je neer te leggen omdat je bang bent voor eventuele consequenties, omdat het op je werk is. Want mannen moeten niet vrij spel krijgen om zomaar dingen te kunnen flikken, terwijl het eigenlijk helemaal niet kan. En het ergste eraan was nog dat ik dus niet eens de enigste was die gekke dingen met deze jongen meemaakte. Maar wie dat deed, dat hij dat deed en dat er dus best wel veel meiden bij hem zijn geweest en dat er dus dingen zijn gebeurd. Maar al die meiden die durfden er dus geen melding over te maken, omdat ze dus bang waren voor de consequenties. Ja, dit is echt weer een typisch verhaal wat ik wel vaker voorbij zie komen. En dat vind ik best wel zorgelijk ook, moet ik zeggen. Ik baal er best wel van als ik zie dat er dus op werkplek dat soort dingen gebeuren. Ja, dat vind ik toch wel echt bizar. Ik hoor het echt best wel vaak ook van vriendinnen om mij heen. Ik moest wel even een beetje goed door dit berichtje heen kijken, zoals je misschien thuis wel hebt gemerkt. Het was een wat heftiger berichtje en er stonden hier verder geen punten en komma's in. Maar wel heel erg bedankt voor het opsturen van jouw berichtje. En ik hoop inderdaad voor als je aan het luisteren bent, dat je inderdaad jezelf gewoon hartstikke serieus neemt. En als je al denkt van, dit is raar en het gebeurt hier op de werkvloer, ik ben het hier niet mee eens, dat je gewoon aan de bel trekt. Want dat is het allerbelangrijkste. Dat je gewoon goed voor jezelf oplet en voor jezelf zorgt. Dat is echt belangrijk.

0: Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.
2: Keep my poker face and my patience till the

0: We zijn inmiddels nog steeds in het tweede uur, maar het is inmiddels bijna 3:30. Het is nog een paar seconden voor 3:30. En dat betekent dat wij vanaf 11:30 natuurlijk draaioplaat hebben. Dus als jij nog steeds niet jouw plaatje hebt aangegeven bij mij of aangevraagd, ga dat dan zeker even doen. Dat kan dus naar 03 16 6x3. En wist je dat ik dus ook een Instagram pagina heb? Ja, dat is Natasja bij Connect. Dus daar kun je mij ook hartstikke leuk een berichtje op sturen. Mag altijd, vind ik altijd gezellig. Maar daar kun je dus ook eventueel je plaatje voor aanvragen. Of zoals je net nog hebt gehoord. Net hadden we het Let's Talk moment. Dus heb jij nog een verhaal wat jij heel graag met mij wil delen? Stuur dat dan zeker even naar mij door. Vind ik altijd leuk. Dan hoor je jezelf misschien terug met jouw verhaal volgende week hier op Connect. Dus voor nu zou ik zeggen, vraag even een plaatje aan. Dat zou ik wel doen als ik jou was, hè Rick?
1: Zeker, absoluut. 03 16 6x3. Ben je van harte welkom.
0: Ja, dus als het nog steeds niet duidelijk is, nog een keer.
1: 03 16 6x3.
0: Ja, nu kan het kan niet missen.
1: Via WhatsApp.
0: Nu is het heel duidelijk. We gaan luisteren nu naar de volgende plaat, One Way Ticket.
1: Ja, maar ik wil eigenlijk de andere kant op.
0: Ja, maar dan.

0: zijn inmiddels aangekomen bij Draaioplaat. En ik heb dus het eerste verzoekje van vandaag mogen ontvangen. Dus laten we even luisteren.
1: Hi Natasja, kun je van mij Joost Klein draaien met Europa in het kader van het Songfestival? Vond de eerste instantie het liedje helemaal niet leuk, maar het werd steeds leuker en leuker. Jammer dat hij niet door was. Alvast bedankt. Groetjes, Vivian.
0: Ja, inderdaad, dat het allemaal anders is gelopen dan de bedoeling was. Maar goed, hè, soms dan lopen die dingen gewoon eenmaal anders. Dus laten we gewoon lekker gaan luisteren.
2: Turbo, let's go!

0: De schietpartijen in dezelfde buurt. Transavia gaat miljoenen extra besparen vanwege de stijgende brandstofkosten. Banenverlies wordt niet uitgesloten. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken 7 kilometer met een uur vertraging. Alleen de vluchtstrook is open. Omrijden kan vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen staat file tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer met daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Papa Ute van Stromae. Ja, nu hebben we een paar papa-nummers gehad, toch? Eerst Europapa en daarna Papa Ute. Nou, ik vind dat we er lekker in zitten. Maar ik heb jullie natuurlijk vorige week heb ik jullie iets beloofd. Want toen heb ik het dus gehad in mijn uitzending over, ja, de Efteling. Wat dus betekent, want vorige week, vooral als je hebt geluisterd, heb ik dus verteld dat ik nog naar de Efteling zou gaan. Ja, deze jongens zijn me hier helemaal aan het irriteren in deze studio. Even serieus, Rick, kun je niet even gewoon normaal doen?
1: Ik doe helemaal niks.
0: Oké, nou, ik knal jouw microfoon weer uit. Doei. Anyways, ik ga even het verder hebben over de Efteling. Want vorige week heb ik jullie dus verteld, ik kom er nog op terug op de nieuwe attractie, Hoogmoed. Want dat is de nieuwste attractie van de Efteling. En ja, Natasja is weer bij de Efteling geweest. Want ik heb natuurlijk nu een Efteling abonnement. Dus voor mij is het nu hartstikke makkelijk om even langs de Efteling te gaan. En ik heb hem dus uitgetest. De nieuwe attractie van de Efteling, Hoogmoed, dat zijn dus valtorens. En dat zijn niet van die hele hoge valtorens. Nee, het is echt een attractie dat echt ook gemaakt is voor de kleine deurval. Want Baron is natuurlijk een attractie waar niet iedereen in durft. Plus, je mag er niet heel snel in als klein kind. En dat is natuurlijk wel jammer. Dus de Efteling heeft deze attractie bedacht. En ik heb hem uitgetest. Dus ik ga speciaal het met jullie delen hier op Connect. Ik heb eerst even een goede 20 minuten in de rij staan. Want nou, ik kan je vertellen, er is een van de drie torens nu al kapot. Anyways, maakt niet uit. Het is wat het is. Hè. Efteling die is er nog steeds mee bezig. Maar toen ik er eenmaal in zat, toen vond ik het hartstikke leuk. De rij vind ik al superleuk. Het is allemaal goed gethematiseerd. Je staat echt in een soort steenkolenrij met zo'n wagentje. Ik kom even niet meer op. Zo'n steenkolenwagentje, weet je wel. Dat zie je gewoon allemaal terug in de rij. En toen ik dus eenmaal in de attractie zat, toen ging dus de attractie, die gaat gewoon een paar keer omhoog en omlaag. En die draait wat rond. Maar het is niet zo dat jij echt keihard in één keer naar beneden valt. Nee, ik vind dit best wel een goeie. Maar ik moet er wel bij zeggen, ben jij een persoon die heel makkelijk misselijk wordt, dan zou ik misschien deze attractie een beetje overwegen. Want hij draait wel echt heel veel. Hij gaat wel heel veel omhoog, omlaag, omhoog, omlaag. Maar goed, ik vind hem in ieder geval hartstikke leuk. Ik vind het leuk dat de Efteling deze attractie erbij heeft bedacht. Rick, jij vindt het ook hartstikke leuk. Je staat hier te dansen.
1: Ik heb er geen actieve herinnering aan.
0: Nee. Maar hij vindt in ieder geval het liedje heel erg leuk.
1: Het is zo'nzelfde oorwurm als Carnaval Festival.
0: Volgens mij iedereen gewoon die Carnaval Festival kent, die heeft nu dat liedje in zijn hoofd. Ik ga hem niet draaien. Gaan we niet
1: kunnen
0: doen.
1: Kunnen we wel doen.
0: Nee. Oké, eruit. Ik knal hem eruit. Nee, ik denk dat we maar door moeten gaan, want het wordt hier helemaal gekke huis. Anyways, ik heb dus heel speciaal gewoon een heel ver verzoek gekregen. Oh, ze zijn hier iets aan het voorbereiden. Oké, ze doen hier de Polonaise. Ik ga hun lekker negeren. Anyways, ik heb dus een verzoekje gekregen helemaal uit Portugal. Ja, Rick, je mag weer wat zeggen. Ik heb een verzoekje uit Portugal.
1: Weer? Ja, mag ik weer praten?
0: Ja, wat vind je daar nou van? Ik krijg gewoon een speciaal verzoekje uit Portugal. Dat vind ik wat.
1: Ja, dat...
0: Ik heb gewoon luisteraars in Portugal.
1: Dat doe je goed. Ja, ik had ze laatst vanuit Kroatië.
0: Ja.
1: Dat is echt bizar.
0: Ja, dat is ook leuk, hè?
1: In Kroatië. Maar is het dan Portugal the Man die is aangevraagd? Viel het stil?
0: Nee.
1: Oh.
0: Nee, we gaan luisteren nu speciaal naar Hotel California.
1: Maar wel in zijn geheel, toch?
0: Ja, dat is wel mijn plan, ja.
1: Nou, dan zou ik zeggen, kom er maar door.
0: We gaan lekker luisteren nu naar Hotel California.
1: Ik ging nou lachen, hè? Als het nou volgens een Carnaval Festival is. Ja.
0: Nee, geen Carnaval Festival. Dat gaan we niet draaien hier. Luister lekker. Bedankt voor jouw aanvraag, Anita. Geniet ervan.

Ik hoop dat je weer lekker hebt genoten vandaag hier op Connect. Ik moet zeggen, dit was alweer de laatste aanvraag. Ik heb echt heel veel aanvragen gekregen. Dus sorry als ik je aanvraagje niet heb gedraaid als je die hebt gestuurd naar mij. Ik beloof dat ik het volgende week wel zou draaien. Dat staat voorop. Dus daarbij, ik spreek even rechtstreeks naar mijn pa toe. Papa, sorry dat ik niet jouw plaatjes heb gedraaid. Ik kreeg ineens heel veel tussendoor. Dus volgende week, beloof ik, oké? Dan gaan we nu in ieder geval door naar Queen met Under Pressure. Echt ontzettend bedankt voor het luisteren weer vandaag. Ik heb genoten, ik hoop jij ook. En tot volgende week dan maar weer. Geniet van je weekend!

0: Op zaterdagmiddag laat Connect je lachen. Luister voor een bak gezelligheid, het laatste nieuws en sport uit de regio. Naar Rick op Connect. Zaterdagmiddag, 2 uur.
1: Connect. In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Van nog eens 246 mensen wordt vermoed dat ze besmet zijn met het dodelijke virus. De sterfgevallen en vermoedelijke besmettingen zijn voornamelijk geregistreerd in de afgelegen provincie Ituri aan de grens met Oeganda. De laatste ebola-uitbraak in het land dateert van 2020. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk. Tussen Voorthuizen en Hoevelaken een uur extra reistijd. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. Beide rijstroken zijn dicht. Alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.
3: Come on, yeah.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. En in de Democratische Republiek Congo is ebola uitgebroken. Daarbij zijn tot nu toe 65 doden gevallen, zo meldt Afrikaanse volksgezondheidsorganisatie Africa CDC. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam is veel vertraging door een ongeluk tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Nu 6 kilometer stilstaand verkeer met ruim een uur extra reistijd. Er is nu een politieonderzoek aan de gang, alleen de vluchtstrook is open. Verkeer richting Amersfoort kan beter omrijden vanaf Barneveld via Ede en Utrecht over de A30 en de A12. Op de A12 Arnhem richting Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 6 kilometer file met daar een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect hoor je altijd de mooiste verhalen uit de regio. Stuur jouw verhaal nu in via rtvconnect.nl en vertel erover op de radio.
1: Connect. Overal thuis.

0: This is Jam High.
1: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is

van 7 tot 10 uur. Huis van Lo is gevestigd aan de Lostraat in Lo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. Daarbij moesten ruim 2,25 miljoen vogels worden geruimd. Vaccinatie moet grote uitbraken in de toekomst helpen voorkomen. Eind van het jaar moet er een plan van aanpak zijn. Staatssecretaris Erkens gaat in overleg met de pluimveesector. Tot nu toe was het kabinet terughoudend met verplichte vaccinatie. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. Dat heeft de arbeidsinspectie bevestigd na berichtgeving van L1 Nieuws. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Hij zou door het dak zijn gezakt en op de betonnen vloer zijn neergekomen. De arbeidsinspectie doet zoals gebruikelijk in dit soort situaties onderzoek naar het ongeval. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Veel deelnemers van het onderzoek vinden het hypocriet dat Israël wel mee mag doen, maar Rusland en bijvoorbeeld Belarus niet. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radio nieuws.
1: Dit is Connect.

0: Ga mee op muzikale ontdekkingsreis met Bandera Latina op 31 mei in het Arnhemse Posttheater. Onder leiding van Salvatore Giuseppe Sigi ontdek je muziek, instrumenten en samenspel. Met Spaanse, Italiaanse en Zuid-Amerikaanse klanken verbindt de band culturen en mensen. Laat je meevoeren langs warme ritmes en verrassende muzikale uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 5:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Legkippen moeten verplicht worden gevaccineerd tegen vogelgriep, vindt het kabinet. Sinds oktober vorig jaar brak op 51 pluimveelocaties vogelgriep uit. In de Limburgse plaats Nederweert is gisteren een 15-jarige jongen om het leven gekomen bij een bedrijfsongeval. De jongen was bezig met sloopwerkzaamheden op het dak en is daarbij gevallen. Een meerderheid van de fans twijfelt over toekomstige deelname van Nederland aan het Eurovisie Songfestival. Uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel blijkt dat 40% vindt dat Nederland alleen weer mee moet doen als Israël wordt uitgesloten. Nog eens 21% vindt dat Nederland ook volgend jaar moet wegblijven, ongeacht de deelnemers. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Het is een regenachtige dag vandaag. Met een maximumtemperatuur van 13 graden is het fris. De noordwestenwind is matig in het binnenland tot vrij krachtig aan de kust. In het weekend nog steeds kans op regen, maar het regent minder vaak en ook minder hard dan de afgelopen dagen. Het is overwegend droog en de zon laat zich regelmatig zien. Ook de temperatuur gaat omhoog, morgen naar 14 graden en zondag kan het 17 graden worden. Er staat weinig wind. Volgende week eerst nog regen, later wordt het zonnig en warm met temperaturen boven de 20 graden. Tot zover het weerbericht van het Radio Nieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam staat file tussen Voorthuizen en Hoevelaken 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Dit is Connect. Met iedere maandagavond de achtergronden bij het nieuws. In Kijk op de Samenleving. Een brede blik op mens, maatschappij, kunst en cultuur in onze regio. Je hoort interviews met regionaal en landelijk bekende mensen. En iedere week cabaret. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

Vorig jaar was het een schot in de roos. De Hunneschans in Hyveadorp vol picknickkleden, zelfgemaakte lekkernijen, spelende kinderen en gesprekken tussen oude bekenden en nieuwe buren. Op zaterdag 6 juni wordt de Hunneschans weer omgedoopt met picknickkleden, met daarbij diverse activiteiten voor jong en oud. Terwijl de kinderen zich vermaken met spelletjes, hebben de volwassenen alle tijd om bij te praten. Iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. Het centrum van Bemmel verandert op 7 juni in een groot openluchtmuseum vol bijzondere voertuigen. Bezoekers kunnen klassieke auto's, jong- en oldtimers en unieke voertuigen bewonderen die je zelden ziet. Ook liefhebbers van motoren en brommers komen aan hun trekken. In de ochtend is er een toertocht door de omgeving. Ook worden de voertuigen tentoongesteld op diverse pleinen in het centrum. Inschrijving voor de toertocht en meer informatie staat op bemmelonwheels.nl. Muziekliefhebbers kunnen op zondag 14 juni een concert bijwonen in de tuin van de Lage Oorsprong in Oosterbeek. De internationaal succesvolle contrabassist James Oussy verzorgt een bijzonder optreden. Oussy begon zijn muzikale carrière in 2001 en ontwikkelde zich tot een toonaangevende solist. Het optreden is van 3:30 tot 4:30. Het adres van de tuin van de Lage Oorsprong is van Borselenweg in Oosterbeek. En tot zover de agendaberichten.

0: Vodafone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.

0: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. In een interview met Left Laser gisteren zei hij dat Palestijnse vluchtelingen misschien met nog meer geweld moeten worden tegengehouden dan waar ze vandaan zijn gekomen. Markussauer zegt nu dat hij uit emotie sprak, maar hij blijft achter de inhoud staan. Er is aangifte tegen hem gedaan. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Daarin staan onder andere regels over de maximaal toegestane geluidshinder. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Milieuorganisaties spreken van een vernietigend rapport. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. Hij werd begin deze maand na veel mislukte pogingen met succes naar open zee geleid. Al snel na de reddingsactie bleek dat de trekker van de walvis niet goed werkte. Onderzoekers speculeerden daarna dat het dier mogelijk al dood was. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Persbureau Reuters meldde dat de Amerikaanse investeringsbedrijven Blackstone en CD&R een overname van Magnum onderzoeken. De overnameplannen zouden nog in een vroeg stadium zijn. Het weer. Het regent vandaag regelmatig. Met een temperatuur van maximaal 13 graden is het fris. Er waait een matige tot krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Grenscontroles veroorzaken file op de A12 Arnhem-Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En op de N325 richting Nijmegen. Tussen Beek en Nijmegen 2 kilometer. Met daar 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Een lekker.

0: Op kasteel Doornenburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op

0: Dit is Jorien Wallast met de hoofdpunten van het radionieuws. Tweede Kamerlid Gidi Markussauer vindt dat hij zijn commentaar over Palestijnse vluchtelingen anders had moeten formuleren. Dat zei hij in gesprek met Sven Kokkelman bij Sven op 1. Omwonenden van Schiphol worden niet voldoende beschermd, concludeert de Commissie voor de Milieueffectrapportage na beoordeling van het luchthavenverkeersbesluit. Het kabinet wil het aantal vluchten van en naar Schiphol laten groeien naar 500.000 per jaar. Maar de MER-commissie zegt dat de tussendoelen voor stiller vliegen niet zijn gehaald. Voor de kust van Denemarken is een dode bultrugwalvis aangespoeld. Deskundigen gaan ervan uit dat het gaat om Timmy, de bultrug die wekenlang in nood verkeerde voor de Duitse kust. En de waarde van de Magnum Ice Cream Company is vanochtend met ruim 14% gestegen op de Amsterdamse beurs. De opmars volgde op geruchten over een mogelijke overname van het moederbedrijf van ijsmerken Magnum, Cornetto en Ben & Jerry's. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 20 minuten vertraging. Op de A12 Duitse grens richting Arnhem voor Duiven 5 minuten. A50 Eindhoven richting Arnhem tussen knooppunt Paalgraven en knooppunt Bankhoef 10 minuten. A50 Arnhem richting Eindhoven tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Paalgraven een kwartier vertraging. Heeft te maken met een ongeluk bij een benzinestation. Op de N325 Duitse grens richting Nijmegen tussen Beek en Nijmegen 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland. Benieuwd naar de uitgaanstips uit de regio? Luister dan naar Het Zondagmagazine. Met Henk en Alex. En de beste mix van muziek en informatie. Zondagochtend, 10 uur. Connect.

0: artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van Kasteel Doornenburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerden in Doornenburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerden.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Radio Voormidden-Gelderland.

0: Z-Comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Ondernemers opgelet.
2: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Op sociale media waren oproepen verschenen om de openbare orde te verstoren. De politie onderzoekt de vernielingen en bekijkt ook beelden die online circuleren. In de kindermishandelingszaak zijn gisteren 2 vrouwen van 31 en 33 jaar aangehouden, de moeders van de beide slachtoffers. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. Volgens de commissie zijn de doelen voor stillere luchtvaart niet gehaald en zijn alternatieven onvoldoende onderzocht. Het kabinet wil het aantal vluchten laten groeien naar 500.000 per jaar. Milieuorganisaties noemen het rapport vernietigend en willen nu minder vliegbewegingen. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Volgens de bond zorgt de huidige aanbesteding voor onzekerheid onder medewerkers op de luchthaven. Schiphol bracht het aantal beveiligingsbedrijven onlangs al terug van 5 naar 3. Daardoor moeten sommige beveiligers overstappen naar een andere werkgever. Uit een peiling van vakbond FNV blijkt dat veel beveiligers zich zorgen maken over personeelstekorten en over de veiligheid op de werkvloer. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
4: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A12 Duitse grens richting Utrecht. Tussen Knoopend Velperbroek en Knoopend Grijshoord. 10 minuten vertraging na een aanrijding. 1 rijstrook is dicht. A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Waterberg 10 minuten. De A50 van Arnhem naar Eindhoven tussen Knoopend Ewijk en Paalgraven. Een kwartier extra reistijd. Het heeft te maken met een ongeluk op een benzinestation. Op de N325 Duitse grens richting Nijmegen voor Nijmegen 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Dit is Connect.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt, bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje.

0: Wat pakken we Uber, rennen, vliegen, let's go man!
1: Nova Zorg en Welzijn aan de Rijndijk in Pannerden opent haar deuren op 30 mei. Op het erf zijn verschillende locaties met dagbestedingsactiviteiten. Zoals de boerderij, het atelier en de houtwerkplaats. Voor mensen met geheugenproblemen zijn er de groepen Actief, Uit en Thuis en het Praathuis. Nova verzorgt dagbesteding afgestemd op de mogelijkheden van de individuele deelnemer. De open dag is van 11 uur tot 2:30. De afgelopen jaren is de opkomst van door kunstenaars ontworpen games sterk gegroeid. In de tentoonstelling Playtime worden deze games ingezet als interactieve kunstvorm. Bezoekers worden uitgenodigd om mee te spelen en te ervaren. De tentoonstelling laat zien hoe spel kan leiden tot reflectie en gesprek. Ook wordt duidelijk hoe games kunnen bijdragen aan sociale verandering. De tentoonstelling is tot en met 14 juni in de Post in Arnhem te zien. Voetbalvereniging SDZZ organiseert op 21 juni van 11 uur tot 4:30 een zomerfair. Tijdens deze dag kunnen bezoekers langs diverse kraampjes met snuisterijen en demonstraties. Daarnaast zijn er sportactiviteiten voor jong en oud. Bezoekers worden hierbij uitgedaagd om actief mee te doen en kennis te maken met voetbal. De zomerfair vindt plaats op Sportpark de Grietse Poort, gelegen aan de Doesburgseweg in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
2: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Er zijn in het Groningse Stadskanaal gisteren bij 3 woningen de ruiten ingegooid. In de gemeente geldt nu een noodverordening vanwege de onrust rond een onderzoek naar kindermishandeling. Een onafhankelijke commissie oordeelt dat omwonenden van Schiphol onvoldoende worden beschermd tegen de gevolgen van het vliegverkeer. De kritiek gaat over de nieuwe regels van het kabinet voor Schiphol vanaf volgend jaar. En vakbond FNV wil dat Schiphol beveiligers voortaan zelf in dienst neemt in plaats van het werk uit te besteden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit Damme en Geldermalsen een half uur oponthoud door een ongeluk. Het verkeer gaat daar over de vluchtstrook. A325 Duitse grens richting Nijmegen. Voor Nijmegen 10 minuten. De N325 Arnhem richting Nijmegen. Voor Westervoort 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

zondag van 6 tot 7 uur. Het Connect Weekoverzicht. Met het belangrijkste en interessantste nieuws van afgelopen week. Het Connect Weekoverzicht. Zondagavond van 6 tot 7. Connect.

Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het Gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.

0: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op CD.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Dat materiaal kwam uit de enige inmiddels stilgelegde onderzoeksreactor van Venezuela. Hoogverrijkt uranium kan na verdere verwerking gebruikt worden voor kernwapens. De operatie werd uitgevoerd met steun van het Internationaal Atoomenergieagentschap en was sneller afgerond dan gepland. De VS noemt het een belangrijke stap voor de nucleaire veiligheid. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. Die techniek scheidt de verschillende lagen van zonnepanelen zonder ze volledig te vermalen of sterk te verhitten. De methode moet het recyclen van afgedankte zonnepanelen goedkoper en lucratiever maken. TNO verwacht dat er tegen 2030 in Europa een grote hoeveelheid afgedankte zonnepanelen komt. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. Dat zegt het Deense Natuuragentschap na onderzoek van het karkas. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Maar sinds zondag werkte dat volgsysteem niet meer. Onderzoekers namen intussen weefselstalen voor verder onderzoek. Volgens de Deense autoriteiten gaat het vrijwel zeker om dezelfde bultrugwalvis en zou Timmy zijn GPS-zender hebben verloren. Het weer, er is bewolking met ook af en toe zon en overal kans op een bui. Al dan niet met lichte hagel of onweer. Het is een graad of 12 bij een matige, aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Afrit-Dam en Geldermalsen. Ruim een half uur oponthoud na een kettingbotsing. Het verkeer moet over de vluchtstrook. De A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen Echteld en Geldermalsen een kwartier vertraging. De N50 Zwolle richting Emmeloord voor Kampen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect.
3: Een lekkere lange lente.
2: Volledig Gelderland. Dit is Connect.
4: There's something about your smile.

0: Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk hebben hoogverrijkt uranium uit Venezuela weggehaald en naar de VS overgebracht. Onderzoeksinstituut TNO heeft een nieuwe lasertechniek ontwikkeld om zonnepanelen efficiënter te recyclen en zo waardevolle materialen zoals zilver en silicium beter te kunnen terugwinnen. En de walvis die is aangespoeld in Denemarken blijkt geen GPS-zender meer te hebben. De walvis Timmy kreeg begin deze maand nog een GPS-tracker toen hij werd vrijgelaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen tussen Afriedam en Geldermalsen een half uur extra reistijd. Na een ketsingbotsing moet het verkeer daar over de vluchtstrook. De A15 van Nijmegen naar Gorinchem voor Geldermalsen 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: Connect. In heel Midden-Gelderland.
1: Volg Connect op de socials. Kijk op rtvconnect.nl. rtvconnect.nl. Heb jij een belangrijk bericht en wil je deze kenbaar maken via ons medium? Stuur een mail naar redactie@rtvconnect.nl.
0: Connect. Altijd als eerste op de hoogte. In heel Midden-Gelderland. Met Connect.

Bij de Zomerij Renkum kun je op 22 mei deelnemen aan het Handwerkcafé. Samen met de creatieve zussen Teddy en Hanneke werk je aan je eigen project. Neem je eigen materialen mee en werk in je eigen tempo en op jouw niveau. Of je nu iets afmaakt of iets nieuws begint, alles is mogelijk. Laat je inspireren en maak bijvoorbeeld een vest, sjaal of warme sokken. Deelname is gratis en iedereen is welkom tussen 2:30 en 4:30. De Zomerij is gevestigd aan de Europalaan in Renkum. Op tweede Pinksterdag, maandag 25 mei, vindt de Sonsbeek dubbel plaats bij Brasserie de Boerderij in het Arnhemse Sonsbeekpark. Tussen 12 en 4:15 treden er twee muziekensembles op, waaronder de Iseltaler Muzikanten en de Leidenschaftkapelle met jazz- en big band muziek. Het evenement is een vaste traditie geworden met muziek in het park tijdens de Pinksterdagen. Voor kinderen is er op donderdagmiddag 28 mei tussen 3:00 en 4:30 Klooilab in lab 12. Kinderen van 8 jaar kunnen creatief aan de slag gaan. Met een microbit, een eigen creatie maken of programmeren met Lego, alles is mogelijk. Voor elke leeftijd is er spannend speelgoed dat de nieuwsgierigheid prikkelt. Lab 12 is gevestigd in de Turma Cultuurfabriek aan de Kerkstraat in Zevenaar. En tot zover de agendaberichten.

0: ondernemers opgelet.
1: Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
2: Is Ewald van Liemt met het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Tot nu toe zijn er 10 besmettingen gemeld, waarvan ook 8 bevestigd via laboratoriumonderzoek. 3 patiënten zijn overleden aan het Hanta-virus. Volgens de WHO is het risico voor de wereldbevolking voorlopig beperkt. Het cruiseschip wordt maandag in Nederland verwacht. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de 2 vrouwen naar het Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun 2 respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. Na het nieuws over de zaak ontstond er onrust in het Stadskanaal, waar de ruiten van 3 huizen werden ingegooid en waar nu een noodverordening geldt. De burgemeester heeft ook een melding gedaan bij de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. De meeste gevallen zijn gemeld in de provincie Ituri in het noordoosten van het land. Hulporganisaties vrezen verdere verspreiding door de grote verplaatsingen van mensen in de regio. Slechte infrastructuur bemoeilijkt de aanvoer van vaccins en medische hulp bij de besmettelijke ziekte ebola. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. Voor de grens is de vertraging 10 minuten. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit-Damme en Geldermalsen 20 minuten vertraging na een kettingbotsing. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: In het centrum van Bemmel is het weer tijd voor de jaarlijkse dweildag op zondag 14 juni. Tijdens het evenement strijden dweilorkesten om het Nederlands kampioenschap en blazen nog eens tientallen dweilorkesten de longen uit hun lijf in de leutklasse. De Bemmelse dweildag begint om 11 uur met een opening bij het hoofdpodium en om 6 uur wordt een nieuwe Nederlands kampioen dweilorkesten bekendgemaakt. Inwoners van Duiven en Westervoort kunnen van 19 tot en met 21 juni gratis kamperen in het Horsterpark met een eigen tent, vouwwagen of caravan. Ieder jaar verandert het Horsterpark voor één weekend in een camping. Wie geen kampeeruitrusting heeft, kan een tent lenen. De camping is volledig ingericht. Er is stromend water, elektriciteit en sanitair. Ook zijn er gezamenlijke barbecues en diverse activiteiten. Meer informatie is te lezen op zodiva.nl. KDO Groezen organiseert op 20 juni de jubileumeditie van de Liemers Fietsen Taptoe Groezen 2026. 6 topkorpsen verzorgen optredens van hoog niveau, waaronder wereldkampioen show en drumfanfare Advendo Snake. Alle deelnemende korpsen bereiden zich voor op het prestigieuze wereldmuziekconcours. De Taptoe vindt plaats van 4:30 tot 7 uur aan de Commanderijstraat in Groezen. Na afloop is de WK-wedstrijd van Oranje op groot scherm te volgen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Aan boord van het cruiseschip Hondius zijn voorlopig geen nieuwe mogelijke Hanta-besmettingen vastgesteld, zegt topman Ghebreyesus van de Wereldgezondheidsorganisatie na contact met de kapitein van het schip. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Het Openbaar Ministerie zegt dat het onderzoek naar de twee vrouwen uit Stadskanaal eerst zorgvuldig moest worden opgebouwd voordat ze konden worden gearresteerd. De vrouwen van 31 en 33 jaar worden verdacht van ernstige mishandeling van hun twee respectievelijke kinderen van 6 en 7 jaar. En in de Democratische Republiek Congo is opnieuw een uitbraak van ebola vastgesteld. Volgens gezondheidsorganisatie Afrika CDC zijn er al 65 mensen overleden en zijn er vermoedelijk meer dan 260 besmettingen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Gelderland staan files op de A12 Arnhem richting Duitse grens. 10 minuten vertraging. A15 Gorinchem richting Nijmegen. Tussen Afrit Eerdam en Geldermalsen 20 minuten extra reistijd door een ongeluk. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

Ontdek samen met de historische vereniging Stad en Ambt Doesburg op 20 juni de verborgen parel van Doesburg, de Hoge Linie. Dit bijzondere natuurgebied, rijk aan planten, bomen, vogels en wild, is normaal niet toegankelijk voor publiek. Tijdens deze natuurhistorische wandeling vertelt de gids over natuur en de eeuwenoude vestinggeschiedenis van het gebied. De wandeling start om 10 uur. De traditionele Exodus wandeltocht vindt dit jaar plaats op 26 juni. De start is in het centrum van Huissen. De tocht staat in het teken van de evacuatie van 1944 en de terugkeer en wederopbouw in 1945. Onderweg wordt stilgestaan bij de geschiedenis van de regio Arnhem-Nijmegen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Op de markt van Huissen zijn concerten en er vindt een bloemlegging plaats bij het massagraf in Huissen. Attracties en kraampjes komen samen tijdens de voorjaarskermis en braderie in het centrum van Duiven. Van 26 tot en met 28 juni staat het centrum volledig in het teken van plezier voor jong en oud. Bezoekers kunnen genieten van diverse attracties, heerlijke lekkernijen en een sfeervolle braderie met een gevarieerd aanbod aan kraampjes. Het belooft een gezellig weekend te worden vol entertainment, shoppen en ontmoeten. En tot zover de agendaberichten.

0: outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
1: Phone Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. Verschillende landen zijn akkoord gegaan met nieuwe Iraanse regels voor de zeestraat. Het parlement in Teheran bekijkt intussen voorstellen om de controle over de strategische vaarroute verder te versterken. Iran zegt dat de doorgang enkel beperkt blijft voor landen die het land als vijand ziet. Buitenlandminister Arachi koppelt verdere versoepeling aan een eind van de oorlog met de VS en Israël. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Volgens Jetten gaat het om vernielingen, brandstichting en geweld tegen politie en hulpverleners. De incidenten vonden plaats bij meerdere demonstraties die uitliepen op rellen. Jetten noemde het geweld volstrekt ontoelaatbaar en niet te rechtvaardigen. Tijdens het gesprek benadrukten hulpverleners het belang van de dialoog, ook met de tegenstanders van de geplande opvanglocaties. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staat een korte file op de A12 Arnhem richting Duitse grens. De vertraging is 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Dit is Connect.

0: Cursisten van Kunstkring Duiven presenteren hun werk in het Gemaal Oude Rijn in Pannerden. De fototentoonstelling is tot eind mei te bewonderen. De fotografen volgden een basis- en vervolgcursus onder begeleiding van Ron Sanders. Hun uiteenlopende werk laat zien wat zij tijdens deze cursussen hebben geleerd. Het gemaal is te vinden aan de Deukerdijk in Pannerden. Voor meer informatie kijk je op hetgemaaloudenrijn.nl. In de gemeente Duiven vindt op zaterdag 20 juni de jaarlijkse Roefeldag plaats. Roefelen is een Vlaams woord voor snuffelen of kennismaken. Al 32 jaar openen bedrijven hun deuren voor basisschoolkinderen uit groep 5 tot en met 8. Op deze dag komen kinderen in aanraking met allerlei werkgebieden van volwassenen. Meer informatie is te lezen op roefeldag-duiven.nl. Schutterij Sint Anna houdt haar jaarlijkse kermis van 21 tot en met 23 juni aan de Babberichse weg in Oud-Zevenaar. Op het terrein naast het schuttersgebouw staan diverse attracties opgesteld. Van botsauto's tot suikerspinnen, er is voor ieder wat wils. In de schutterstent is er elke avond live muziek. Tot zover de agendaberichten.
1: Regionale muziek hoor je hier, nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Volgens Iran mogen er meer schepen de straat van Hormuz passeren onder toezicht van de revolutionaire garde. En premier Jetten heeft met hulpverleners en opvangmedewerkers gesproken over het recente geweld rond asielzoekerscentra. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

moet naar de positieve kanten van onze samenleving in de regio? Iedere maandagavond hoor je in Kijk op de Samenleving de achtergronden bij het nieuws. Met een persoonlijke blik in de column Pennenstreken en iedere week de infotheek. Kijk op de Samenleving. Maandagavond, 7 uur. Connect.

0: Op kasteel Doorneburg vindt op vrijdag 29 mei Cover by Night plaats, als opmaat naar Music by Night op zaterdag 30 mei. Tijdens Cover by Night staan diverse artiesten en groepen samen op het podium in verschillende samenstellingen. Ze brengen een gevarieerd programma met bekende covers. Het belooft een verrassende en muzikale avond te worden. De locatie is de binnenplaats van kasteel Doorneburg. Mensen die van hardlopen houden kunnen in Oud-Zevenaar op 31 mei meedoen aan de 25e editie van de Liemerse Landloop. Deze jubileumeditie belooft een extra feestelijke en sportieve dag te worden. Jaarlijks trekt het evenement honderden deelnemers uit de regio en daarbuiten. Er zijn afstanden van 3, 5 en 10 kilometer voor beginners en ervaren lopers. Ook voor kinderen is er een speciale kidsrun. Het parcours loopt door het Liemerse landschap met dijken en buitengebied. De start- en finishlocatie is bij Koffiehuis Uniek en de kerk aan de Kerkweg in Oud-Zevenaar. In de sfeervolle expositieruimte van het westelijk binnenplein van Fort Pannerde in Doorneburg presenteert het fort bijna 50 kunstwerken van het kunstcollectief Gelderse Poort. Het thema is vogelperspectief. De diversiteit aan stijlen en invalshoeken maakt deze expositie verrassend en inspirerend. De expositie is te zien tot en met 31 mei. Op de website fortpannerde.nl lees je meer informatie, de openingstijden en locatie. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect. Radio voor de regio. Connect. Hier ben je thuis.

0: Zetcomfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot 750 euro inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apen.
1: Ondernemers opgelet. Bent u op zoek naar professionele kantoorruimte? Dan bent u bij Ondernemerscentrum De Pelikaan aan het juiste adres. Flexibele contracten en all-in prijzen. Neem een kijkje op onze website ocdepelikaan.nl en mail naar info@vankeulenverhuur.nl. Ondernemerscentrum De Pelikaan zit tegenover het station aan de Ringbaan Zuid 8 in Zevenaar.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apen.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Trump zei dat hij de oorlog met de Chinese president Xi Jinping heeft besproken en dat ze allebei een einde aan het conflict willen. De Oekraïnse president Zelensky riep op tot het straffen van Rusland en waarschuwde voor Russische operaties vanuit Belarus. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erkens stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Dat fonds was oorspronkelijk bedoeld voor verduurzaming, maar mag nu ook worden gebruikt voor tijdelijke prijsstijgingen. De vergoeding geldt voor hogere bedrijfskosten sinds eind februari en verschilt per onderneming. Het geld mag van Brussel niet worden gebruikt voor het compenseren van gemiste inkomsten door het niet uitvaren. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. Uit proeven blijkt dat de vaccins effectief zijn en dat eieren van gevaccineerde kippen gewoon te verkopen blijven. Belangrijke exportlanden zoals de VS, Canada en Japan zouden ze ook niet weigeren. Volgens het ministerie kan de vaccinatie de kans op grote uitbraken op pluimveebedrijven sterk verkleinen. Ook wordt er gekeken naar vaccinatie van mensen die veel met het virus in contact komen, zoals boeren en dierenartsen. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Koor One Step Beyond geeft een gevarieerd avondconcert in Huis van Loo op 30 mei. Het koor uit Zevenaar telt 20 leden onder leiding van Hans Scholing, met medewerking van projectzangers en instrumentale intermezzo's. Op het programma staan werken van onder andere Purcell, Mozart, Vivaldi en Fauré. Het concert is van 7 tot 10 uur. Huis van Loo is gevestigd aan de Loostraat in Loo. In het multifunctioneel centrum Doelum in Renkum brengt Sheer Devotion op 31 mei muziek met gevoel, klasse en een flinke dosis passie. Deze band weet als geen ander hoe je het publiek raakt. Van meeslepende nummers tot opzwepende momenten die zorgen voor kippenvel en beweging. Met hun sterke sound, strakke samenspel en zichtbare liefde voor muziek maakt Sheer Devotion elk optreden bijzonder. Het optreden begint om 4 uur. In het centrum van Huissen wordt ook dit jaar weer een voorjaarsmarkt gehouden op zondag 31 mei van 10 tot 4 uur. Op de markt staan diverse kraampjes van lokale ondernemers en foodtrucks. Er is voor ieder wat wils. Of je nu op zoek bent naar trendy kleding, unieke handgemaakte items of gewoon wilt genieten van de gezellige sfeer, alles is mogelijk tijdens de voorjaarsmarkt in Huissen. En tot zover de agendaberichten.
1: Ook deze track komt hier uit de regio. Je hoort hem hier. Nu op Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. De Amerikaanse president Trump zegt dat de Russische raketaanval op Kiev de vredesinspanningen rond Oekraïne kan vertragen. Bij die aanval op een flatgebouw in de Oekraïnse hoofdstad kwamen 24 mensen om het leven, onder wie 3 kinderen. Nederlandse vissers krijgen compensatie voor de gestegen brandstofkosten door de oorlog in Iran. Staatssecretaris Erken stelt er 13,5 miljoen euro voor beschikbaar via een Europees fonds. Het kabinet wil legkippen in Nederland verplicht laten vaccineren tegen de vogelgriep. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

iedere dinsdagavond vanaf 7 uur. Radio De Vette Ketting. Met Joop's half uurtje, bekend van Ome Joop's Tour uit Arnhem. Jouw dinsdagavond loopt gesmeerd op Connect. Met Radio De Vette Ketting.

0: Alle uitstapjes. De ontdekkingsreis is van 3 uur tot 4:30. Beleef de 4e editie van het Connection Café aan de Oeverstraat op 31 mei van 5:30 tot 9:30. Connection Café is voor Arnhemmers met verschillende achtergronden die nieuwsgierig zijn naar elkaar. Tijdens de avonden is er ruimte voor storytelling, samen eten en gesprekken die niet per se ergens naartoe hoeven, maar wel ergens beginnen. De avond wordt afgesloten met muziek en dans. Kijk voor meer informatie op rozet.nl. Mensen die van live muziek houden kunnen op 31 mei in Westervoort gaan genieten van Muziek in de Tuin. Bezoekers wandelen tussen 1:30 en 5:30 langs tuinen met live optredens van artiesten. Het programma varieert van akoestische muziek en wereldmuziek tot dans- en rockcovers. Belangstellenden kunnen het programma en de route krijgen bij Huize Vredenburg. Let op, er zijn kosten aan verbonden waarvan de opbrengst naar Cadans Dagbeleving in Westervoort gaat. En tot zover de agendaberichten.
1: Dit is Connect.
2: De lekkerste classics en de beste hits.
1: Met Connect ben je overal thuis.

0: Spoon Connect Zevenaar en Duiven. Jouw vertrouwde adres voor mobiele telefonie, glasvezelinternet en tv. Wij geven onafhankelijk advies en bieden alle providers onder één dak. Van KPN en Odido tot Ziggo en Delta. Ook voor vakkundige reparaties en de nieuwste accessoires. Ben je bij ons aan het juiste adres? Kom langs aan het Raadhuisplein 4 in Zevenaar of de Pastoriestraat 13 in Duiven. De koffie staat klaar. Phone Connect. Nieuwe naam, zelfde service.
1: In- en outdoor signing is belangrijk voor de zichtbaarheid van uw bedrijf. CD-reclame helpt u hierbij. Van reclameborden, displays en spandoeken tot op maat gemaakte lichtbakken en autobelettering. Snel en efficiënt geregeld in binnen- en buitenland. Kijk voor al onze producten en informatie op cd-reclame.nl.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wil dezelfde 2 fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. De GGD Rotterdam-Rijnmond test bij aankomst de bemanning en het medisch personeel. Een aantal opvarenden, vooral Filipijnse bemanningsleden, kan mogelijk 6 weken in quarantaine worden geplaatst. Er zijn voorlopig geen nieuwe besmettingen aan boord gemeld. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
3: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribisch eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. De Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. En in de Rotterdamse haven worden 23 tijdelijke opvangunits klaargemaakt voor buitenlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius. Dat arriveert naar verwachting maandagochtend in Rotterdam na een uitbraak van het hantavirus aan boord. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat twee moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor twee kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied vindt dat de fabrieken structureel te veel schadelijke stoffen uitstoten. De toezichthouder wil daarom de vergunningen intrekken. Een onmiddellijke sluiting komt er niet, omdat de activiteiten veilig moeten worden afgebouwd. Tata Steel zegt dat de onzekerheid gevolgen kan hebben voor het bedrijf. Het concern wilde zelf de twee fabrieken op termijn ook sluiten. Op het Caribisch eiland Saba wordt met twee helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. Hij zou een ervaren wandelaar zijn. Hulpdiensten zoeken sinds woensdag met onder meer drones, warmtecamera's en reddingsteams. Vandaag zijn er wandelpaden, mogelijke routes en uitkijkpunten opnieuw gecontroleerd. Saba is een populair wandeleiland over zee en ook de kleinste gemeente van Nederland. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Het is de eerste keer dat hij zo expliciet spreekt over de omvang van de Israëlische controle in Gaza. Volgens de afspraken zou Israël zich juist gedeeltelijk terugtrekken uit het gebied. Mensenrechtenorganisaties stellen al langer dat Israël de controlezones in Gaza uitbreidt. De oorlog tussen Israël en Hamas duurt nog altijd voort. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. Tata Steel dreigt zijn vergunningen voor 2 kooksgasfabrieken kwijt te raken vanwege aanhoudende milieuovertredingen. Op het Caribische eiland Saba wordt met 2 helikopters gezocht naar een vermiste Nederlandse wandelaar. De man van in de 50 is woensdag voor het laatst gezien in de omgeving van Wells Bay. En de Israëlische premier Netanyahu zegt dat zijn leger momenteel 60% van de Gazastrook controleert en geeft toe dat zijn land zich niet aan de afspraken van het staakt het vuren houdt. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws. Er is een mix van bewolking en af en toe zon en er kan overal een bui vallen met hier en daar lichte hagel en onweer. Het is een graad of 12 en er waait een matige aan zee en boven het IJsselmeer vrij krachtige noordwestenwind. Vanavond is het bewolkt met ook af en toe een bui. In de zuidelijke helft van het land is het eerst droog. De matige westen tot noordwestenwind is vrij krachtig aan de kust. De nacht verloopt overwegend droog met de meeste kans op regen in het noorden. Het kwik wijst een graad of 4 aan en er waait een zwakke tot matige westenwind die in het noordelijk kustgebied tot krachtig kan zijn, windkracht 5 of 6. Morgenochtend begint op de meeste plaatsen droog met her en der al snel zon, maar in de loop van de ochtend nemen de buien vanuit het westen toe. 'S Middags wisselen zon en wolken elkaar af. In de loop van de middag zijn er in het westen opklaringen. Het wordt een graad of 13 en er waait morgenmiddag een matige, aan de noordkust vrij krachtige westenwind. Morgenavond is het bewolkt en vrijwel droog. Na morgen houden we wisselvallig en fris weer met ook regen, maar na dinsdag wordt het droger en ook een stuk warmer. Tot zover het weerbericht van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: mama.
1: Fireball.
0: I'm a fireball.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. Er worden in het gemeentehuis tijdelijk maximaal 70 asielzoekers opgevangen. Rond de opvanglocatie waren de afgelopen tijd gewelddadige protesten en de burgemeester zegt nu dat de aanpak anders had gemoeten. De politie heeft een minderjarige jongen uit Stadskanaal aangehouden voor vernielingen aan een woning in de Oranjestraat in het Groningse dorp. Hij zou met stenen ramen hebben ingegooid. De rechtercommissaris beslist later over zijn vastzetting. De onrust ontstond nadat bekend werd dat 2 moeders worden verdacht van ernstige kindermishandeling. Ook bij andere woningen in Stadskanaal werden ruiten vernield. De politie onderzoekt nog meer betrokkenen en bekijkt de camerabeelden. En de economie van Rusland is in het eerste kwartaal met 0,2% gekrompen vergeleken met een jaar eerder. Volgens het Russische Statistiekbureau is het de eerste economische krimp sinds 2023. De terugval wordt onder meer toegeschreven aan streng winterweer en problemen in de bouwsector. Ook de westerse sancties en de Oekraïnse aanvallen op Russische olieinstallaties drukken op de economie. Het Russische ministerie van Economische Zaken heeft de groeiverwachting voor dit jaar al verlaagd. Het weer vanavond en vannacht is het bewolkt met kans op een bui, in de nacht vooral in het noorden. Het kwik daalt dan naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen krijgen we een mix van zon, wolken en buien bij een graad of 13. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. De burgemeester van Weidemeren heeft zijn excuses aangeboden aan de inwoners van Loosdrecht over de komst van een noodopvang voor asielzoekers. Volgens burgemeester Verheijen zijn de bewoners overvallen door de snelheid van het besluit en de communicatie daarover. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.

0: is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

0: laatste nieuws uit Arnhem, Renkum en de Liemers.
1: Connect verbindt Midden-Gelderland.
2: Dit is Connect.

0: is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws.
1: Dit is Connect. Een lekkere lange lente.

0: Dit is Ewald van Lint met de hoofdpunten van het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging onder secretaris-generaal Guterres. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws.
1: Dit is Connect. Thuis in Midden-Gelderland.

is Ewald van Liemt met het radionieuws. Oud-defensieminister en Europarlementariër Janine Hennis-Plasgaard verlaat haar functie als VN-gezant voor Libanon en krijgt een nieuwe rol binnen de Verenigde Naties. Ze wordt ondersecretaris-generaal voor Veiligheid en Beveiliging, ondersecretaris-generaal Guterres. Hennis was 2 jaar de hoogste VN-vertegenwoordiger in Libanon nadat ze zo'nzelfde rol in Irak had vervuld. De VN prijst haar ruime ervaring in diplomatie en internationale veiligheid. Wie haar opvolgt als VN-gezant in Libanon is onbekend. Het aantal actieve olieboorplatforms in de Verenigde Staten is gestegen door de hogere olieprijzen. Volgens oliedienstverlener Baker Hughes zijn momenteel 415 platforms actief. Dat is het hoogste aantal sinds november vorig jaar. Die stijging hangt samen met de oorlog in het Midden-Oosten en de oplopende energieprijzen. Vooral in het olierijke Permian Basin in Texas wordt meer naar olie geboord. Dat is de belangrijkste olieproductieregio van de VS. Oliebedrijven investeren nu mogelijk ook meer in Noord-Amerika. Bij de noodopvang voor vluchtelingen in Loosdrecht zijn inmiddels 5 postzakken met steunbetuigingen bezorgd. Mensen uit heel Nederland sturen kaartjes naar vluchtelingen, opvangmedewerkers en het gemeentebestuur. De actie ontstond na rellen bij een protest tegen de noodopvang afgelopen dinsdag. Demonstranten gooiden toen vuurwerk en fakkels naar het gemeentehuis, waarna brand ontstond. Ook de brandweer werd korte tijd gehinderd en de ME moest ingrijpen. Er zijn meerdere mensen opgepakt. En Israël en Libanon hebben hun staakt het vuren met 45 dagen verlengd na onderhandelingen in Washington. De VS bemiddelen bij de gesprekken tussen beide landen. Volgende maand wordt er verder onderhandeld. Ondanks het bestand blijven er gevechten plaatsvinden in het zuiden van Libanon. Volgens dat land kwamen er afgelopen dag 3 hulpverleners om het leven bij een Israëlische aanval op een vestiging gelinkt aan Hezbollah. Israël zegt op te treden tegen Hezbollah-strijders als die het bestand schenden. Het weer, het is bewolkt met nog wel kans op een bui, vooral in het noorden. Het kwik daalt naar een graad of 4 bij een zwakke tot matige westenwind. Overdag krijgen we zon, wolken en buien bij zo'n 13 graden. Tot zover het radionieuws. Dit is Connect.